is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In Zuid-Spanje zijn nog 2 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 3 in totaal dus. De Spaanse overheden identificeerden gisteravond nog een vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria al 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is intussen verder uitgebreid. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mogelijk werd de brand aangestoken. De politie pakte daar al 2 mensen voor op. In ons land breidt het oppompverbod in Oost-Vlaanderen uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten op of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen. De provincie vraagt wel om zuinig te zijn. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en zaterdag kans op regen en onweersbuien. Het blijft wel warm bij zo'n 27 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

heerlijke muziek van in de tijd van Ten Sharp nog. En heel welkom dus bij Melinda FM. Vroeger volgens met Mike waren we ook vandaag eens een kijkje nemen wat er zo allemaal te doen is. Bijvoorbeeld is er morgen een zomerse bejaardconcert. En dit dan met Audrey Deye in Nieuwpoort.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be. We'll be right back.

Tijdens deze zomervakantie worden op verschillende locaties en datums avondmarkten georganiseerd in Nieuwpoort. De eerste die vindt dus vandaag plaats op de Zeedijk en ook op 28 juli, 11 augustus en 25 augustus vormt het decor eigenlijk dan de avondmarkt. Dinsdag 21 juli strijkt de avondmarkt dan neer op de Marktstraat in Nieuwpoortstad. De avondmarkt in Sint-Joris vindt plaats op zaterdag 25 juli.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag verschijnt er eigenlijk wel weinig aan ons weerbeeld. Uitgenomen aan zee zal de wind wel meer voelbaar blijven. En morgen blijft het zonnig, temperaturen tussen 26 graden aan zee en in het uiterste zuiden zelfs naar 34 graden. Donderdag belooft wel nog een mooi en tropische dag te worden met temperaturen tussen 25 en 32.

En donderdag aanstaande vindt eigenlijk de BIPCamp in Nieuwpoort plaats achter de schermen. Het BIPCamp zelf die vindt dus plaats donderdag aanstaande van 9 tot 12. De deelname is gratis. Liefst wel inschrijven via bipadmin@nieuwpoort.be.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Alan Theo. En naar aanleiding van de Belgische Nationale Feestdag wordt trouwens op dinsdag 21 juli om 11 uur een Te Deum-viering ingericht in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Nieuwpoort. Het publiek is er van harte welkom. En nadien volgt er ook nog een optocht van het stadsbestuur onder begeleiding van de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort doorheen de stad.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheden identificeerden gisteravond ook nog een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs blijft intussen verder uitbreiden. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen, ook met blusvliegtuigen. Het vuur is mogelijk aangestoken, 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. Voor de 3e dag op rij heeft de VS Iran aangevallen. Reageert zo op de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Daar zijn 2 olietankers aangevallen met kruisraketten. De Amerikaanse president Trump kondigde ook aan dat hij geen Iraanse schepen meer wil doorlaten in die straat en dat andere landen 20% tol moeten betalen om beschermd te worden. Iran en de VS sloten nogthans een vredesakkoord, maar daar lijkt niets meer van over te schieten. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje om er persoonlijke spullen te stockeren. Voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Bpost. Mathieu Goedevrouw.
3: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij. Of je wil je persoonlijke spulje zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
1: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De kostprijs hangt af van de grootte van het kluisje. In Houthalen Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en er is daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is stopgezet al na 8 maanden. Mahé vindt zelf dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Afwisselend zon en wolken vandaag, het wordt lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer, vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag alweer droger en iets minder warm, rond 27 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

Vandaag is er in de bibliotheek in Middelkerke een makerspace. Daar kun je eigenlijk je eigen tote bag gaan versieren vanaf 13:30. Er is ook om 19:00 een wandeling met het HITS, het toeristische verhaal van Middelkerke. Daar starten ze dan aan de Oude Post.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Verder is er ook nog vandaag en morgen telkens tussen 18 en 21 uur de opnames van 10 om te zien in de Eberniplein in Middelkerken. Morgen, niet vergeten, is er ook om 13 uur een Pokémon-dag. En dat gaat door in de Koning Ridderdijk in Westende. 1, 2, 3.

0: Linda FM weerbericht.
1: Qua weerbeeld en qua temperaturen verandert er vandaag heel weinig. Aan zee is er wel de wind wat meer voelbaar. En morgen blijft het ook nog zonnig. Temperaturen 26 graden aan zee en 34 graden in het uiterste zuiden. Dan heb je donderdag beloofd ook nog een mooi en tropische dag te worden. En vanaf vrijdag nemen de onweerkansen toe en flirt het kwik rond de 30 graden.

Later kwamen ze ook nog uit met Eurovision. Deze Telex en Moskou een disco. Zondag aanstaande komt de zomerse sfeer van Ibiza naar Blankenbergen. En dit dan tijdens de allereerste Ibiza Market in Park de Kraan. En dit van 12 tot 18.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 0959 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

samen nog met Céline Dion zondag aanstaande mag je je wandelschoenen gaan aantrekken en dit dan voor de Beachwalk in Middelkerken. Ze vertrekken tussen 7 en 15 uur en dit dan aan de bijzonder onderwijsschool Ter Strepe in Middelkerken. Je kan kiezen uit 4 prachtige wandelroutes tussen 6 en 27 kilometer. Deelnemen, dat kost 3 euro, leden betalen 1,5 euro en de kinderen tot en met 12 jaar die wandelen gewoon weg gratis. Informatie en reserveren voor de maaltijd, daar kan je contact opnemen met de Sputnikstappers Middelkerken.

schaduw in de schemering. Hou je van country, muziek, rock'n'roll en gezellige festivalsfeer? Dan mag je de Country en Western en Rockabilly Festival in Bredene zeker niet missen. En dit zaterdag aanstaande tot en met dinsdag vormt Park Pyle Steelveld het decor van een uniek festival vol live muziek. En morgen gaan we daar wel dieper op ingaan in ons programma Te Vroege Vogels. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De weg richting het zuiden van Frankrijk blijft vandaag en morgen dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil in beide richtingen toe. Dat meldt de snelweg uitbater. Door de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Die brand blijft maar verder uitbreiden. 600 brandweermensen proberen het vuur daar te blussen. Vermoedelijk is het aangestoken. 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. En bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheid identificeerde gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is voor ons in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. En voor de derde dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers heeft aangevallen met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. Ons land is niet voldoende voorbereid op overstromingen. Dat is de conclusie van het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien wel maatregelen genomen om gelijkaardige crisissen te vermijden. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan voorlopig niet en ze komen vooral te traag. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje. Om er persoonlijke spullen te stockeren voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
3: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spulletjes zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
1: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De prijs hangt af van de grootte van het kluisje. Coward, de nieuwste film van regisseur Lucas Dont, zal het filmfestival van Gent openen in oktober. Daarna zal het oorlogsverhaal dan in onze bioscopen te zien zijn. Coward ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. De 2 hoofdrolspelers kregen daar de prijs voor beste acteur. Het is voor Lucas Dont al de 3e keer dat hij Filmfest Gent mag openen. Zon en wolken vandaag en het wordt warm tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag weer droger en iets minder warm rond 27 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Je had een Duitse groep die Scooter heette, maar dit was wel degelijk belpop van de Belgische groep. En die is gesticht in Antwerpen. Ze waren actief van 1979 tot ongeveer 1983, denk ik, met Piet van den Heuvel als frontman. Hun grootste hit, You Don't Believe in Number One, You. Voilà, we zijn helemaal klaar voor 2 uur hits en classics. Goedemorgen.

Het is nog een nummer uit 2003, ergens uit de vergeethoek geraakt. En Big Bro Vas met Nu Flauw. Krijgen we opnieuw zomerse temperatuur vandaag? Wel, dat hoor je straks wel. Hier is Sabine Tils.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-306. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Bredense Cultuurraad lanceert een ontwerpwedstrijd voor een nieuw logo. Daarbij wordt gezocht naar een fris, creatief en herkenbaar ontwerp dat de werking, dynamiek en culturele identiteit van Bredene op een eigentijdse manier weerspiegelt. Heb jij een sterk idee? Dien dan je ontwerp in voor 15 september aanstaande. Het wedstrijdreglement en alle deelnamevoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de dienst cultuur via cultuur@bredene.be.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui ai pas.

Brandy en Monica and the Boy is Mine. En dan het weerbericht volgens meteoart.be. Vandaag wordt het vrij zonnig, onlangs mogelijk wat meer hoge en middelhoge wolkenvelden die ons land zouden kunnen bereiken vanuit Frankrijk. We halen in de meeste streken nog maxima rond of boven 30 graden, aan zee 26, 27 graden en de wind waait meestal matig uit het noordoosten.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

paar van de grote hits van Bonnie M. samengevat in de Summer Megamix die je net hoorde. Chapel Rowan is aan de beurt met Good Luck, Babe.

Bak de zon en straal heel de dag met de muziek van Melinda FM en Jimmy Cliff. Dit was Sunshine in the Music. Nog meer muziek aan de overkant van 9 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Inwoners van Bavikhoven en Hulste die hebben een petitie met ongeveer 1500 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur van Haarlembeke. Ze klagen daarin de besparingen bij vervoersmaatschappij De Lijn aan. In Zedelgem moeten inwoners vanaf de 1 maart volgend jaar hun restafval in bakken aanbieden in plaats van in zakken. De gemeenteraad die schakelt over naar het DIFTAR-systeem, waarbij per kilogram restafval en GFT wordt betaald. Zo wil men de hoeveelheid restafval verminderen. In Knokke heeft chocolatier Olivier van Nuiten zijn nieuwste creatie voorgesteld, Ollie's Beach Bar. Hij haalde de inspiratie op het strand van Knokke, vooral op het Lichttorenstrand. In de duinen tussen Venduinen en Blankenbergen is door een zware brand ongeveer 7000 vierkante meter vegetatie in vlammen opgegaan. Aanvankelijk werd gedacht dat het om 20.000 vierkante meter ging en de brandweer die kreeg het vuur na een uur onder controle. En de gouverneur die vraagt wandelaars en fietsers om voorzichtig en waakzaam te blijven voor rook of kleine brandhaarden. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is volledig onderbroken na een poging tot kabeldiefstal. Dieven die knipten koperen kabels door, maar konden ze niet meenemen. De schade is echter groot, herstellingen die zijn bezig en er rijden vervangbussen tussen beide steden. Op de kustbaan tussen Blankenbergen en Zeebrugge is een vrouw van 34 met haar wagen op de tramsporen terechtgekomen nadat ze om onbekende redenen van de rijbaan afweek. Ze verkeerde even in levensgevaar.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het warm met veel zon. Later op de dag kan het in het oosten tijdelijk wisselend bewolkt worden en is er langs de grens met Duitsland en Luxemburg kans op een lokale onweersbui. De temperaturen die lopen op van ongeveer 26 graden aan de kust tot 31 à 32 graden in het binnenland. De wind die waait matig uit noord-noordoost en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het overal rustig en droog met lichte tot gedeeltelijke bewolking. En morgen woensdag blijft het ook warm met veel zon.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: zien en gezien worden. En als je dan nog eens de looks mee hebt, dan is het helemaal in orde. Het is altijd leuk om te beginnen met een klassieker van Roxette, de look. We kijken vooruit met Hits and Classics.
1: Hey.

14 juli vandaag, dus nationale feestdag in Frankrijk. En dan trekt de Tour in 166 kilometer door het Centraal Massief. Het gros van het klauterwerk, in totaal 3800 hoogtemeters, zit samengebald in de tweede helft van de rit. De laatste 40 kilometer vormde twee edities geleden het decor van een zinderende finale waarin Vingegaard Pogačar het nakijken gaf. Wat gebeurt er vandaag?

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Er zijn twee avondmarkten vandaag, namelijk in de pannen op de Esplanade vanaf 16 uur deze namiddag. En er is ook een avondmarkt in Nieuwpoort op de Zeedijk, die start om 17 uur.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Teddy Swims en Mr. Know It All. We trekken richting Nederland. Want zie wel hoe ik thuis kom, is een nummer van Jan Smit.

Een productie van Mark Knopfler ging even terug naar 1978, samen met The Dire Straits en The Sultans of Swing. Dit was de muziekdoos voor vandaag dinsdag. Heel graag tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Roeselare is een man gewond geraakt bij een gevecht waarbij hij met een mes werd gestoken. De politie heeft 3 verdachten opgepakt en ook de gewonde man die wordt verhoord. Handelaars in de buurt van Roeselare maken zich zorgen omdat ze al langer overlast ervaren. Boeren die mogen in onze provincie West-Vlaanderen geen water meer oppompen uit bijna alle onbevaarbare waterlopen. Dat is beslist tijdens het droogteoverleg. Alleen in de Oostkustpolder blijft oppompen toegelaten, omdat het Leopoldkanaal daar voldoende watervoorraad biedt. In Zedelgem moeten inwoners vanaf de 1 maart volgend jaar hun restafval in bakken aanbieden in plaats van in zakken. De gemeenteraad die schakelt over naar het DIFTAR-systeem waarbij per kilogram restafval en GFT worden betaald. Zo wil men de hoeveelheid restafval verminderen. De luchthavens van Antwerpen en bij ons Oostende-Brugge hebben in het jaar 2025 allebei winst geboekt. Antwerpen sluit af met een positief resultaat van 429.000 euro winst. En dat is voor het eerst in 5 jaar zonder verlies. Oostende die noteert 78.000 euro winst. Dat meldt uitbater Egis. In Knokke heeft chocolatier Olivier van Nuiten zijn nieuwste creatie voorgesteld, Ollie's Beach Bar. Hij haalde de inspiratie op het strand van Knokke, vooral op het Lichttorenstrand. In Reningen zijn 4 koeien in een beek terechtgekomen toen ze vermoedelijk water wilden drinken. Ze kwamen vast te zitten in diepe modder, maar konden na een interventie van de hulpdiensten worden bevrijd. Op hun eigen weide bleek wel drinkwater aanwezig te zijn.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het warm met veel zon. Later op de dag kan het in het oosten tijdelijk wisselend bewolkt worden en is er langs de grens met Duitsland en Luxemburg kans op een lokale onweersbui. De temperaturen die lopen op van ongeveer 26 graden aan de kust tot 31 à 32 graden in het binnenland. De wind die waait matig uit noord-noordoost en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het overal rustig en droog met lichte tot gedeeltelijke bewolking. En morgen woensdag blijft het ook warm met veel zon.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle. Meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Baren.
2: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
1: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In het centrum van Brussel houdt de brandweer een grote reddingsactie door een brand in het Oxygebouw op het De Broekeireplein. Er zijn al 3 mensen gewond geraakt, zegt Walter Driew van de brandweer.
3: Bij aankomst hebben wij onmiddellijk de beschikbare middelen opgeschaald, een medisch interventieplan afgekondigd. De 3 brandhaarden zijn geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search en rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig.
1: Mogelijk zitten er nog mensen vast in geblokkeerde liften. In Sint-Niklaas zijn 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zware ongeval op de N16. Een auto botste daar tegen 2 andere voertuigen. Hij ging over kop en kwam 50 meter verder op zijn kant terecht. De weg werd er ook even afgesloten voor alle verkeer. Experts waarschuwen voor illegale peptides op sociale media, dat schrijft De Morgen. Heel wat influencers promoten injecties met zogenaamde wondermiddeltjes om af te vallen tegen haaruitval of huidveroudering. Maar die injecties en peptiden zijn illegaal en soms gevaarlijk, zegt onderzoekster Céline van Hee van Gezondheidsinstituut Cienzano.
4: Sommige peptiden zijn niet goedgekeurd omdat die heel veel bijwerkingen hadden. Dat gaat om huidkankerrisico's tot bijvoorbeeld ook misselijkheid natuurlijk. Kan ook zorgen voor nierfalen en kan ook spelen op uw bloeddruk.
1: Veel van die middelen komen uit China. De eerste militaire oefeningen van de zogenaamde Coalition of the Willing vinden dit najaar plaats in Polen. Dat zegt de Poolse premier. De coalitie is een groep van 35 Europese landen die Oekraïne financieel en militair steunen in de oorlog met Rusland. Ook ons land is daarbij. Ze kondigden gisteravond oefeningen aan om klaar te zijn voor als dat nodig is in Oekraïne. Intussen laat Bulgarije weten dat het uit die coalitie stapt, omdat ze niet helpt om een einde te maken aan de oorlog. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden, veel zon ook en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag wordt het droger, dan halen we tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: De mannen van Keen waren dat en dat heerlijke Crystal Ball.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Dinsdag 14 juli vandaag. Vandaag vieren de Fransen hun nationale feestdag. Beter bekend als 14 juillet, oftewel Bastille Day. Deze datum herdenkt de bestorming van de Bastille in 1789 en het begin van de Franse Revolutie. De dag wordt in heel Frankrijk uitbundig gevierd met grootschalige festiviteiten. Waaronder in Parijs de traditionele militaire parade op de Champs-Élysées en het bekende vuurwerk vanaf de Eiffeltoren. En voor onze Franse vrienden nu, Mentissa op de radio. La chanson d'amour, vrienden en vriendinnen, welkom in Club de Wit allemaal.
2: Un jour je

Terug met andere woorden, met beide voeten op de grond. Back to life, soul to soul was dat. Nu Heart, de hardrockband uit Seattle, rondom de zussen Anne en Nancy Wilson. Drie decennia lang weet deze Heart top 10 hits te scoren, met onder meer Crazy on You, Alone, All I Wanna Do Is Make Love to You en deze hele mooie These Dreams.

0: muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De echt wel allerliefste hond werd bezongen door Samson en Marie, nu de man with the golden voice. Geboren op 12 september 1944 destijds in Texas, maar hij groeide helemaal op in L.A., waar hij geïnspireerd door Motown bands zoals de Supremes gaat beginnen schrijven, arrangeren en produceren. De name is Barry White, The Walrus of Love, Let the Music Play.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: Om de historische nieuwsfeiten te beginnen op deze 14 juli keren we terug naar het jaar 1789. Het begin van de Franse Revolutie, tijdens het bewind van Lodewijk XVI. Parijzenaars bestormen de Bastille in Parijs en bevrijden 7 politieke gevangenen. Frankrijk wordt tijdelijk een republiek. 1964, op de nationale feestdag in Frankrijk, wint de Franse wielrenner Jacques Anquetil voor de 5e keer de Ronde van Frankrijk. 1987, een camping in Le Grand Bornand in Frankrijk wordt tijdens noodweer overspoeld door de buiten haar oevers getreden rivier Bornay. 23 mensen komen hierbij om het leven. 1993, Amerikaanse paleontologen ontdekken in de staat Colorado een nest met dinosauruseieren. 2008, de Belgische premier Yves Le Terme biedt het ontslag van zijn regering aan bij koning Albert II. 2010, een hevige storm raast over Wallonië en de streek rond Leuven. Op 1 uur tijd worden 20.500 bliksemontladingen gemeten, met pieken tot 526 ontladingen per minuut. In Elsenborn worden rukwinden tot 137 km per uur gemeten. 2016, in het Franse Nice rijdt een vrachtwagen in op het publiek dat het vuurwerk naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag heeft bekeken. Er vallen 86 doden. Het blijkt om een aanslag te gaan die enkele dagen later door de Islamitische Staat wordt opgeëist. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 14 juli.

0: De nieuwe Taylor Swift, net na de historische nieuwsverte. I knew it, I knew you. En hopelijk kent ze hem maar al te goed, die American voetbalspeler Travis Kelce. Want onlangs nog op vrijdag 3 juli is ze daarmee in het huwelijk getreden. En dat in nergens anders dan Madison Square Garden. Er zijn, geef toe, slechtere plaatsen om je huwelijk te vieren, nietwaar?
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Met zometeen de RP van deze week, eerst nog Nick Moetsen, Harris Kemen. Loving you is sweeter than ever.

0: Week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de Week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
4: Melinda FM, de beste muziekmix. Yeah.

In de jaren 90 hadden ze inderdaad weinig genade met de concurrentie in de hitparade, scoorden enkele hits, waaronder deze het door ons gedraaide When I Die No Mercy.

De chouchou tegenwoordig uit het Vlaamse muzieklandschap, David van Dijk, en met heel mijn hart. En het is dus inderdaad vandaag Franse Nationale Feestdag, dus we moeten ons een beetje aanpassen, nietwaar? Tot aan 1 uur, lekker Franstalig alweer op de radio, maar weliswaar van twee Belgen deze Opération Coup de Poing.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er zijn nog verschillende mensen vermist na de brand in het Oxygebouw in Brussel op het De Broekaireplein. Het vuur brak vanmorgen uit, het is intussen wel onder controle, maar de brandweer doorzoekt het gebouw nog, want er waren zo'n 200 arbeiders aanwezig voor werken. Walter Teriel.
2: Die zijn allemaal geëvacueerd moeten worden, die worden nu opgevangen. Ze krijgen daar eten, drinken en er is een psychologische bijstand voorzien voor die mensen. Nu zijn we momenteel bezig aan nog eens een laatste nazicht van het aantal koppen die geteld kunnen worden, zodanig dat we een eind kunnen stellen aan onze search en rescue.
1: Er vielen zeker 3 gewonden. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Waren.
3: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
1: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In Gent is een meisje van 9 in levensgevaar na een verkeersongeval. Een jongen van 14 reed daar gisteravond aan met een bromfiets. De jongen reed weg, maar is intussen opgepakt. Hij reed ook met een gestolen bromfiets. De jongen moet later voor de jeugdrechter verschijnen. Het meisje liep een schedelbreuk op en is nog altijd in kritieke toestand. De Brit Andy Burnham heeft binnen zijn Labour-partij genoeg steun om Keir Starmer op te volgen als partijleider. Gisteren gaven nog eens 27 partijgenoten hun steun, waardoor het voor een eventuele tegenkandidaat onmogelijk is om zich kandidaat te stellen. Wellicht kan Burnham Starmer dan al opvolgen als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Na een rustdag in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uurtje aan hun 10e rit. Het wordt een stevige, zegt sportjournalist Stijn Vlamink.
4: Constant op en af. 4 calls van derde categorie, eentje van tweede categorie, eentje van eerste categorie. Dus ik verwacht ook vandaag weer een strijd tussen de mannen van het klassement. Dat wil dus ook zeggen dat Remco Evenepoel zich wellicht zal mengen in de debatten.
1: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Remco Evenepoel staat vierde op meer dan 3 minuten. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden. Veel zon ook en af en toe wat wolken. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag weer droger en tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Opgericht in 1984 door de uit Manchester afkomstige zanger Mick Hucknall, This is Simply Red. En sindsdien staan ze bijna ononderbroken in onze hitparade. Dus ook met deze single hier was dat zo het geval. Fake was dat, net na de verhalen die het wereldnieuws halen. In het nieuws van 1 uur, je hoorde dus Simply Red.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Nu met uit de hitparade van tegenwoordig uit onze top 30 dus. Baby Rexha en New Religion gaat ze brengen.
2: Deep.

Christina Aguilera, Girl Power dus op de radio de voorbije minuten. What a girl once was dat. En misschien is dat wel voetbal. Wel, je wordt op je wenken bediend, want we zitten in de halve finale. Er blijven nog 4 ploegen over. En vandaag is er dus de eerste halve finale. Vanavond om 21 uur neemt Frankrijk het op tegen Spanje.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: twee bekende acteurs van bij ons die ook nog een aardig mondje kunnen zingen. En dat hoorde je duidelijk op deze nieuwe single hier, Schreeuw genaamd. Clermans en Van Heel waren dat. Nu een damesband, opgericht in 1963, maar pas halverwege de jaren 70 bekend geworden. Exponenten worden ze genoemd van de Philly Soul. Een band uit Philadelphia, dus bekend van deze disco-klassieker onder meer. Giving Up, Giving In, dit zijn de 3 Degrees.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: die heerlijke stem van Sade was dat hier op jouw dinsdagmiddag. Een Hang On To Your Love. 14 juli prijkt op de kalender.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Dan Reynolds is jarig. De Amerikaanse singer-songwriter bij de Imagine Dragons wordt er 39. Dan Smith, de Britse pianist en zanger bij Bastille, 40. En Nelson Morais, de Belgische zanger, 43. Nog een Belgische zanger is Frédéric Sioun, die wordt er 47. En Jamie Comas, bekend als Taboo, de Amerikaanse rapper destijds bij de Black Eyed Peas, wordt er 51. Jim Gordon overleed in 2023. Deze Amerikaanse drummer met Derek and the Dominoes zou 81 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld komt ook van bij ons. Jonathan van den Broek, oftewel Milo, de Belgische zanger, wordt er 45.

0: bekend geworden dankzij Gumo's Rock Rally in 2004. En dit jaar was destijds zijn eerste grote hit. En dan spreken we ook alweer van een goede 19 jaar geleden. Jonathan van den Broek is jarig, beter bekend als Milo natuurlijk. Hij wordt er vandaag 45. You Don't Know Was That.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Nu met The Music Sounds Better With You, waarheid als een koe dus. Hier is Stardust.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: is logisch, maar Frankrijk boven vandaag ook. Dit keer komt van bij onze zuiderburen Mano Negra en King Kong 5. En ook bij de volgende plaat is dat zo het geval.
1: Club de Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1987 voor Désirlé en Voyage, Voyage. In het echt heet ze Claudie Fritz Mentrop. Het nummer werd in december 1986 eerst in het thuisland Frankrijk en het Franstalige landsgedeelte van Canada op single uitgebracht. In juli 1987 werd het nummer heruitgebracht in Frankrijk en de rest van Europa, Mexico en Japan. Bij ons goed voor 5 weken hitparade met als hoogste plaats de nummer 19.

hopelijk is de rest van de crew hier bij Melinda FM dat niet de komende uren, want anders krijg je veel non-stop muziek te verwerken en dat kan niet de bedoeling zijn. Bart Kael was dat en sprakeloos. Deze aflevering van Club De Wit op dinsdag sluiten we af met Amazulu. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Op de kustbaan tussen Blankenbergen en Zeebrugge is een vrouw van 34 met haar wagen op de tramsporen terechtgekomen nadat ze om onbekende redenen van de rijbaan afweek. Ze verkeerde even in levensgevaar. Boeren die mogen in onze provincie West-Vlaanderen geen water meer oppompen uit bijna alle onbevaarbare waterlopen. Dat is beslist tijdens het droogteoverleg. Alleen in de Oostkustpolder blijft oppompen toegelaten, omdat het Leopoldkanaal daar voldoende watervoorraad biedt. De luchthavens van Antwerpen en bij ons Oostende-Brugge hebben in het jaar 2025 allebei winst geboekt. Antwerpen sluit af met een positief resultaat van €429.000 winst. En dat is voor het eerst in 5 jaar zonder verlies. Oostende die noteert €78.000.

0: euro winst. Dat meldt uitbater Aegis. In Reningen zijn vier koeien in een beek terechtgekomen toen ze vermoedelijk water wilden drinken. Ze kwamen vast te zitten in diepe modder, maar konden na een interventie van de hulpdiensten worden bevrijd. Op hun eigen weide bleek wel drinkwater aanwezig te zijn. Inwoners van Bavikhoven en Hulste die hebben een petitie met ongeveer 1500 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur van Haarlembeke. Ze klagen daarin de besparingen bij vervoersmaatschappij De Lijn aan. In de duinen tussen Venduinen en Blankenbergen is door een zware brand ongeveer 7000 vierkante meter vegetatie in vlammen opgegaan. Aanvankelijk werd gedacht dat het om 20.000 vierkante meter ging en de brandweer die kreeg het vuur na een uur onder controle. En de gouverneur die vraagt wandelaars en fietsers om voorzichtig en waakzaam te blijven voor rook of kleine brandhaarden.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vandaag blijft het warm met veel zon. Later op de dag kan het in het oosten tijdelijk wisselend bewolkt worden en is er langs de grens met Duitsland en Luxemburg kans op een lokale onweersbui. De temperaturen die lopen op van ongeveer 26 graden aan de kust tot 31 à 32 graden in het binnenland. De wind die waait matig uit noord-noordoost en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het overal rustig en droog met lichte tot gedeeltelijke bewolking. En morgen woensdag blijft het ook warm met veel zon.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
1: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: China Crisis en Wishful Thinking. Het komende uur vullen we alweer je middag met de grootste zomerklassiekers, de heerlijke evergreens en de verrassende pareltjes. Kortom, elk moment muziek die jij kent. Dit is alweer een nieuwe zomermatinee op deze dinsdagmiddag. Ik vind het alweer fijn dat u meeluistert. Mag ik u van harte welkom heten.
1: Zomermatinee met Stef Tieleman.

zomerse klanken op deze dinsdagmiddag hier bij Melinda FM. We gingen terug naar 1985 met Ivan en Foto Novella. En we gaan het nu hebben over het fruit van de zomer. Aardbeien, kersen, frambozen en sappige perziken. De zomer is het seizoen van heerlijk vers fruit. Lekker als tussendoortje in een dessert of gewoon rechtstreeks uit het bakje. Simpel, gezond en vooral ontzettend lekker. En vandaag heb ik ook een bakje mee. Het is lekkere meloen. Zomer! Matinee.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Op het werk of in de wagen of thuis of op het strand laat je vooral meeslepen door onze muziek met Linda FM. The Shapeshifters en Back to Basic.
1: De cocktailplaat.
0: Ah, voilà, ik heb een plaat gekozen uit de jaren 80. Opzwepende muziek van twee dames. Dit is Maywood, het verhaal over Rio.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is de nieuwe single van Lady Gaga. In Shape of a Woman.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1986. Toen bracht de Italiaanse groep Mattia Bazar een vleugje mediterrane sfeer naar de hitlijsten met Ti Sento. Het is een single die een grote hit werd in Vlaanderen en bereikte ook de top van de hitparades in Nederland en Duitsland. Het was de krachtige stem van zangeres Antonella Ruggiero die het nummer zijn unieke karakter gaf.
1: Het muzikale hitdossier.

lekker in de handjes klappen deze dinsdagmiddag met een 70s klassieker. Les Humphrey Singers and To My Father's House. En daarvoor zat nog Matthias Vergels. Eén keer voor altijd. Voor altijd zit ook tussen 3 en 4 Luc de Lee zometeen met de Rotonde. En zo zit deze zomer Matinee er alweer op. Morgen ben

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Crowded House en Don't Dream It's Over, It's Just Begun. En jawel, het is juist begonnen. De nieuwe aflevering van de Rotonde op deze dinsdag. En we zijn vandaag alweer 14 juli. Welkom, wij zijn tot 4 uur jullie

De opzwepende zomerse muziek van Talk Talk en It's My Life. Iedereen kent intussen de B-box van B-Post, waar je je pakjes in kan laten toekomen. Maar nu worden deze boxen ook opgesteld voor mensen die er tijdelijk hun persoonlijke spullen in kwijt willen, tijdens zeg maar het winkelen. Dit kan vanaf 4 uur tot maximaal 2 dagen. Betalen doe je gewoon met je smartphone. Eens betaald ontvang je een QR-code waarmee je je kluisje weer open krijgt. Het kan ook dienen als doorgeefluik, want door de QR-code door te geven aan een derde kan deze eveneens toegang krijgen tot dit kluisje. De prijzen vanaf €1,80 al naar gelang de grootte en de tijdsduur. Dit is Suzanne en Freek.

Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat het centrum van Oostende helemaal in het teken van Braderie aan Zee. 3 dagen lang veranderen de winkelstraten in 1 grote openluchtwinkel. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke kortingen, leuke acties, demonstraties en uitgebreide stocksales om plaats te maken voor de nieuwe collectie uiteraard. Dus zeker onthouden van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli Braderie aan Zee in Oostende. En dit is Boven de Wolken met Wiltura.

0: zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ook alweer een van die aanstormende talenten, Rondé en How Do I Feel. Zou er dit jaar meer dan één blijvend talent doorstoten naar showbizland? Voor voicewinnaar Bas ligt de weg in ieder geval open. Maar ook de nu nog onbekende Linden Douw, die we kennen als Jasmin uit de telenovelle Milo, zet aardige stappen. Maar vooral Judith, de Belgisch-Nederlandse zangeres, is ook al een tijdje aan het timmeren aan een grote doorbraak. Zover staat ze al dat ze een nominatie beetgeeft voor Zomerhit. Naast zingen beschikt ze ook nog over een uitzonderlijk talent als songwriter. Ze schreef al muziek voor vorige generaties als Aaron Blommaert en Laura Tesoro. En haar debuutalbum, dat komt eraan in oktober. Op naar de nieuwe generatie dus.
1: Hey you, this is

We wandelden zomaar even 56 jaar terug in de tijd met Smokey Robinson and the Miracles and Tears of a Clown. Heb je nog zin in een heerlijke wandeling door het grensgebied? Kom dan op dinsdag 21 juli naar de 22e grens- en krekeltocht in Lapscheuren. Kies uit wandelafstanden van 5, 8, 13, 18 of 21 kilometer en ontdek de prachtige polders, kreken en natuur met een unieke tocht over de Belgisch-Nederlandse grens richting Heile en Ede. Onderweg is er rustplaats en kun je genieten van een gezellige wandelsfeer. Starten kan tussen 7 en 19 uur aan zaal Heldenwijs, Hoogstraat 17 in Lapscheuren bij Damme.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Hij heeft zich weer helemaal onder de artiesten begeven na een donkere periode. Gunter Neefs en zijn wervelwind. Lien van den Broek, de wedergelft van Matthias Vergels, gaat naast haar acteercarrière een spannend nieuw project lanceren. Ze zal een eigen kookboek uitbrengen. De aanleiding zou zijn haar deelname aan Celebrity Masterchefs. Het begon met kookvideo's op haar eigen Instagram-kanaal. Deze werden danig goed gesmaakt dat twee uitgeverijen haar contacteerden en voorstelden een eigen kookboek te schrijven. Hoe het zal verschillen van het reeds grote aanbod aan dergelijke boeken, dat wordt natuurlijk nog afwachten. Muziek van Alex Warren. Carry You Home. Wow.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Zedelgem moeten inwoners vanaf de 1 maart volgend jaar hun restafval in bakken aanbieden in plaats van in zakken. De gemeenteraad die schakelt over naar het DIFTAR-systeem, waarbij per kilogram restafval en GFT wordt betaald. Zo wil men de hoeveelheid restafval verminderen. Boeren die mogen in onze provincie West-Vlaanderen geen water meer oppompen uit bijna alle onbevaarbare waterlopen. Dat is beslist tijdens het droogteoverleg. Alleen in de Oostkustpolder blijft oppompen toegelaten, omdat het Leopoldkanaal daar voldoende watervoorraad biedt. In de duinen tussen Venduinen en Blankenbergen is door een zware brand ongeveer 7000 vierkante meter vegetatie in vlammen opgegaan. Aanvankelijk werd gedacht dat het om 20.000 vierkante meter ging en de brandweer die kreeg het vuur na een uur onder controle. En de gouverneur die vraagt wandelaars en fietsers om voorzichtig en waakzaam te blijven voor rook of kleine brandhaarden. Inwoners van Bavikhoven en Hulste die hebben een petitie met ongeveer 1500 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur van Haarlembeke. Ze klagen daarin de besparingen bij vervoersmaatschappij De Lijn aan. In Knokke heeft chocolatier Olivier van Nuiten zijn nieuwste creatie voorgesteld, Olly's Bijou.

0: Bar. Hij haalde de inspiratie op het strand van Knokke, vooral op het Lichttorenstrand. In Roeselare is een man gewond geraakt bij een gevecht waarbij hij met een mes werd gestoken. De politie heeft 3 verdachten opgepakt en ook de gewonde man die wordt verhoord. Handelaars in de buurt van Roeselare maken zich zorgen omdat ze al langer overlast ervaren.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vandaag blijft het warm met veel zon. Later op de dag kan het in het oosten tijdelijk wisselend bewolkt worden en is er langs de grens met Duitsland en Luxemburg kans op een lokale onweersbui. De temperaturen die lopen op van ongeveer 26 graden aan de kust tot 31 à 32 graden in het binnenland. De wind die waait matig uit noord-noordoost en kan aan de kust vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht wordt het overal rustig en droog met lichte tot gedeeltelijke bewolking. En morgen woensdag blijft het ook warm met veel zon.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
1: Melinda FM 45 Jan Snel.

Een stevige start van deze dinsdagse aflevering van De Spits. Goedemiddag, welkom erbij. Melissa Etheridge, Like the Way I Do. De wereld staat in brand en dan heb ik het niet alleen over branden in de duinen of op de hei, maar ja, ook ander nieuws ziet er niet zo goed uit. Ik probeer een goed nieuwsbericht te vinden en het zal weer niet makkelijk zijn.

Bell Pop uit 1994 van Tag Team Whoop. There it is. Brand in Oxygebouw in Brussel. 200 arbeiders geëvacueerd. We zeggen het nog maar net dat heel de wereld in brand staat. En daar heb je het al.

jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat.

Zucchero, Baila, Sexy Thing. Hij stond de afgelopen 30 mei nog in de Lotto Arena in Antwerpen. Zucchero Fornaciari, wat een naam, wat een stem.

Uit de hoogdagen van de ska, zeg maar. Dit nummer van de Selector on my radio. We gingen daarmee terug richting 1980. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Vandaag en morgen is het nog een beetje zweten en dan wordt het draaglijker. Vandaag en morgen 26 graden als maximum temperatuur. Vanaf donderdag wordt het wat koeler. 23 graden, 21 op vrijdag, 19 op zaterdag, zondag 18 graden. En dan vanaf maandag gaan we terug, stijgende lijn, 19 graden, als ook op dinsdag. Steeds zon, af en toe wat wolkjes. Het ziet er vrij goed uit. En deze horen we graag. Joe Jackson, Is She Really Going Out With Him?

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Isabelle A. met blank of zwart. Er is weer heel wat te doen omtrent dit nummer. Het zou niet woke zijn. Zwart is niet het probleem, maar blijkbaar wel blank. Ook dat zou je niet meer mogen zeggen. Maar wat gaan ze dan doen met Blankenbergen, vroeg iemand zich af. Ik heb goed nieuws gevonden. Anastasia was gekwetst toen haar vriendin haar vergeleek met Haaland. Dat is de Noorse topspits. Maar ondertussen geniet ze wel van die 118 miljoen views.

Veel Belgisch werk vandaag in de spits. Eerst hadden we die van Tissi met ik en daarna Aurélie met Vuurtoren. Meteen het einde van deze dinsdagse aflevering. Ik wens u nog veel plezier toe met de collega's. Hou het hoofd koel. Graag tot morgen om 1 uur of 4.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Brussel worden de lichamen geborgen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Dat is het vroegere muntgebouw waar een hotel, restaurants en kantoren in komen. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten. Je hoort Brecht Spijbroek van het Brusselse arbeidsauditoraat.
2: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnen in bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om een onderzoek te voeren.
1: Die berging kan enkele uren duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met de renovatiewerken bezig in het gebouw.
3: Het is echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is zwaar, het is spijtig genoeg, het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
1: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever bezoeken nu de plaats van de ramp om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen heel wat regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit in die commissie.
4: Er gaan zeker bijkomende maatregelen genomen worden. Hè. Dus er is een mogelijke opschaling van code geel naar code oranje. Dat betekent dan bijkomende oppompverboden. En ook bijkomende maatregelen richting scheepvaart. Een spreuverbod is voorlopig nog niet aan de orde. Dus hier is wel de boodschap aan iedereen van kijk, wees zuinig, hè. Wees spaarzaam met dat schaarse water. Hè. Ga geen gazon besproeien.
1: Op sommige plaatsen is meer dan 2 maanden normale regen nodig om weer wat op een normaal niveau te komen. Marius Borg-Huybie, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband. Huybie kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. En kroonprinses Mette Marit heeft zelf het ziekenhuis mogen verlaten na haar longtransplantatie van half juni. Ze is 52 en ze lijdt aan longfibrose. Dat is een ziekte die ademhalingsproblemen veroorzaakt. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK een van de beste duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden.

0: Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: het leven ben je ook een echte pingpongballetje. Je wordt van heen en weer gegooid. Womack en Womack scoorde daarmee in 1988 met Life Just a Ball Game.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

En probeer me dan niet wijs te maken dat jij geen heimwee krijgt naar de Caraïben met dergelijke zomerse geluiden bij Melinda FM van Carapaccio. Het was Tic Tac, zometeen het hitgevoelige muziek van Melanie C. Maar eerst...

0: Knap op.
1: Knap op.
0: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
5: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

0: eindelijk, kan ik maar zeggen, zo lang moeten opwachten dat hij opgenomen werd bij ons in die playlist. Want het is een absolute zomerhit. Deze van Gordo, dat was Loco Loco.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui

Waar is die gouden tijd gebleven? Je kreeg ze nog even in die turbulente show op dinsdagmiddag van Gary Glitter en Do You Wanna Touch Me?

op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

We zien maar dat wij vandaag in een zeer romantische bui wezen met deze geluiden van Boyzone. No matter what, het was een echte boysband in de jaren 80. En dit is Mike en de Mechanics in die turbulente show op dinsdagmiddag.

Laat de buren ook maar gerust eens weten dat jij een trouwe fan bent van deze dame. En wij hoeven het absoluut ook niet onder stoelen of banken te steken. We zijn trouwe fan van deze dame. Dat was Pommelien Thijs met Rob Onverover. Kijk eens aan, het is tijd om afscheid te nemen. Nu op naar de top van het uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Brussel is de civiele bescherming bezig met de berging van de lichamen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten en zeker 2 zwaar gewonden. Je hoort Brecht Spreibroek van het Brusselse Arbeidsauditoraat.
2: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnen in bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om onderzoek te voeren.
1: Die berging kan nog een hele tijd duren. Volgens de Brusselse burgemeester Kloze werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met de renovatiewerken bezig in het gebouw.
3: Het is een echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is zwaar, het is spijtig genoeg, het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
1: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever hebben de plaats van de ramp bezocht om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen veel regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit daarin. De situatie is nog niet kritiek, maar stilaan wel zorgwekkend, zegt hij.
4: We verwachten echt wel bijkomende oppompverboden voor alle provincies van Vlaanderen. En we zien ook langs grote kanalen, denk maar aan het Albertkanaal, dat die eigenlijk ook al naar heel lage pijlen aan het evalueren zijn. Dat betekent dan dat er maatregelen moeten komen richting scheepvaart. Plus, ja, 40% van alle drinkwater in Vlaanderen komt uit dat Albertkanaal.
1: Dus we moeten ook zuinig zijn met ons drinkwater. Op sommige plaatsen zou het al meer dan 2 maanden goed moeten regenen om het waterniveau weer op een normaal niveau te krijgen. De Deense Storoep wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Storoep was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap 2e. Hij reed kort

0: worden strepen weg uit een groepje achtervolgers.
1: Tweede geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei. Maar daarna wil ik gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Dus teruggekomen in de afdaling. En ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus ik had tevreden.
0: De Fransman Paul Sexas werd derde, de Deen Jonas Vingegaard pas zevende. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui en Evenepoel is derde in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
0: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: schade is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Reumst beslist na het advies van de brandweer. Journaliste Demi van den Heden.
1: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
0: Ook op Camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. En ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. Dat heeft de gouverneur beslist. Het verbod geldt ook voor sfeervuur, zoals vuurkorven bijvoorbeeld. Er zijn nog veel vragen na de dodelijke brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Daarbij kwamen 6 arbeiders om. Hun lichamen lagen in 1 van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Maar het is niet duidelijk wat ze daar deden, zegt journaliste Nathalie Dijk.
2: Eerst dachten we dat het om 2 zogenaamde werfliften ging. Maar dan bleek eigenlijk al vrij snel dat het om de gewone nieuwe liften die al in het gebouw geïnstalleerd waren ging. Maar ja, het gebouw zou pas opgeleverd worden in november. Dus je kan je wel de vraag stellen, ja, waren die liften al gekeurd? Mochten ze die liften eigenlijk wel al nemen? Waarom hebben ze die liften genomen? Was het om te vluchten?
0: Dat wordt nog onderzocht, net als de oorzaak van de brand. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van de andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist Karel Latree.
3: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
0: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. En de transfer van Rode Duivel Yuri Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden. Donderdag hetzelfde weer en tot 32 graden. Vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer bij 28 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen morgen de andere halve finale. In de Waaslandhaven lekt mogelijk een gevaarlijke stof uit een container op een schip. Er hangt veel rook. Volgens HLN is het medisch interventieplan afgekondigd en zijn er mogelijk tot 20 gewonden gevallen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en onderzoeken nog om welke stof het gaat en of die gevaarlijk is voor buurtbewoners. De organisatoren van Tomorrowland reageren teleur.

0: Middag.
1: De Amerikaanse regering schort de wegcontroles door agenten van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Dat melden verschillende media. Aanleiding zijn twee incidenten op korte tijd waarbij ICE-agenten twee mensen doodschoten. Gisteren een Colombiaanse pakjesbezorger van 26, vorige week een Mexicaan van 52. Volgens ICE schoten ze elke keer uit zelfverdediging, maar videobeelden en getuigenissen spreken dat tegen. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.